Needles and Pins, The Searchers, voor dit George Strait, Living and Living Well. Hy is maar mooi, hy is maar lekker. Kyk, ons is amper aan die einde van hierdie uur, maar hier is soveel mooi muziek wat nog voorlee, dat ek wil die uur net so knypie aanstel, net so dat ons nog mooier muziek kan luister. Ek gaf jou Randy Travis Forever and Ever Amen speel. Dan James Blunt, Some Kind of Beautiful.

0: Op en wakker klanke daar van James Blunt, Some Kind of Beautiful, voor dit Randy Travis, Forever and Ever, Amen. Ek gaan die uur afsluit met klanke van Lobo, Me and You and a Dog Named Boo, en Baby Bad Boys Blue, Kiss You All Over Baby. Nou maar, daar vat hy.
1: Klanke by Bosveld Studio 107.5.

Trenery om hierdie uur af te skop. Dit was Dion Groot, plek in my hart. Voor hom Blondie, Call Me Three. En Tammy Wynette, Stand By Your Man. Jo, is dat maar mooi. Kom ons vat hom verder na die 90s toe. Sixpence, None the Richer. Kiss Me.

Dit was die stem van Bel Perez, Hello World, en voor dit die baie mooie We Kill the World van Boney M, waarna ons geluister het. Dit is ook waarmee John afgesluit het. John, baie dankie, veilig reis toe. En lekker rust. Goeiemorgen van my, Willem Engelbrecht, op hierdie zaterdagmorgen. Zaterdag 25 juli, baie lekker om hier te wees. Voor ons verder gaan, hier is die liedjie Jesus, gesing deur Dewald Gous, en dit sal ons neem tot by ons oggendoordenking.

Die stem van Dewand Goos. Die oorlosie is by net na 5:00 hier by Bosveld Studio op hierdie saterdagmorgen. Ons nou jy nou om deel te aan ons ochendoordenking.

0: Ja, die verhaaltjie van die plaaspop van Brendan Piper en voor het Arms of Mary van Sutherland Brothers van ons geluister het hier by Bosveld Stereo op hierdie saterdagmorgen. En nou, daar is weer een volledige weervoorspelling oor min of meer so 15 minute van nou af om 6:30. Die horlosie hier by Bosveld Stereo is by 6:15 en hierdie tyd sein word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: So bykie later vanmorgen op hierdie saterdagmorgen hier in Bosveld Stereo gaan ons luister na die muziek van 24/7 Take Me Away. Daar is Afrikaanse muziek van Dion Meiring. Daar uit die 60s uit Bobby Fuller Falls, I Fought the Law. Maar hierin het ek net nou al beloof en dit is baie lekker om na te luister. Never Gonna Turn Back Again van Jennifer Rush.

0: Ja, daar is ek van Veldblom Engelton voor het Hey Tonight, die baie bekende Hey Tonight van Creedence Clearwater Revival. Ons gaan muziek luister net hierna.
1: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
0: Hier is net een herinnering dat jy moet saamspeel.
2: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.
0: Daar is hy, en wanneer die drie stikkies muziek weer gespeeld word, moet jy mooi luister en dan deelneem. Ek kom so'n bietjie later. Hier is die muziek nou van Joy en ook van Janke. Janke is No Hesitation, maar eers Touch by Touch van Joy.

Max Jackson met Grass by Bosveld Stereo. Voor haar het jy geluister na Waldo Lotz se Kry vir jou 'n hoender. 20 minute voor 10 by Bosveld en just Joe Southno met Games People Play.

0: Philly met spook van jou by Bosveld Stereo en deel van die top 20 Philly hierdie week. Kan dit amper nie dink nie, maar Philly met hierdie snit van hom onveranderd en hy bly in posisie nummer 19. Dis Bartu volgende met spore.
1: Nummer 18.

nog gee. Almal wil daar uitkom, maar wil nie die pad betree. Niemand het gesê,

0: Van aan Blanse WhatsApp by Bosveld Stereo. Die tyd nou 13 minute oor 12 by Bosveld. Dit word aan jou gebring deur Consignment Warehouse oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen dit alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: vertoonlokaal ophelder. Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium. Sien die lig.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.

Dit is musiek van niemand anders as Irene Louise van Wyk met Maak 'n Plan. Voor haar The Beautiful South se Perfect 10. Ek kan amper moet groet, maar eers Eddie Rabbit.

so lekker in die Sorgie met die, jy is vry. Goed, er nie van self wat ons nader, waar ek in hierdie era sluit, met die een treffer na die ander in gebreek. Maar eers, hierdie baie bekende ene, ek moet sê, ek nie toch al keer hierdie sinds ek nou luister. Dit is Barry Manilow. I wanna do it with you. Gaan dit goed met jou?

En dit was die stem van Lia met Ek Like Jou. Net voor de vier waar ek in een bykie meer van jou. Ek het vir jou Steps binnenkort en is een van my ginslinge van die groep Steps die jaar 90's en Scared of the Dark is eindelijk een baie mooi snit. En dan het ek vir jou vroeger genoem, die groep, jy hoor hulle gereeld in Tiel by Boswald, verskeie ander snitte, maar hierdie ene was nie op die lijst nie. So hy is gister gelaai en natuurlijk dankie aan Lee vir hierdie enekie. Nou, ons gaan terug in tyd en ek en jy, ons gaan bykie rondrits, betoor hy maar is dat. Dou jy destijds, was al plek met die naam van Beckeroos, dou jy dit? Groot refer gewees hierdie dag, London Boys, I'm gonna give my heart.

0: beste dan hier voor my ding, alles in maandag blauw. Die Heere het my jou gegee, so moet toch van my hou. Ek wil aan jou vertel, maar ek denk toch jy weer het wel. Jy is my lewe.
1: Het is so pas iets achtergekom. Die twee sinte so rig, eindelijk oorspronkelijk een kunstenaarse muziek was. Blaise Bridges. Maar hierdie was Gerard Stein en Liesel Pieters in sy weergawe van Sterre. Ek het nou eers na dit begin te besef. Goed, goeiemiddag en weer eens welkom van my of Gilbert Bosch. Ek vertel het gaan goed met jou. Ons gaan beweeg na die helfte van hierdie uur. Chantal van Dyk is sy naam. Nou ja, sy is wel bekend. Wat dochter in Tienel. Sy muziek is ook gereeld. Wat gee gehoor op Bosch Stereo. Ek ken hulle albei persoonlik en baie, baie lieflike mense. Natuurlijk ook oma en opa ook. So dit is altyd lekker om te hoor van hulle. Maar ja, Chantal van Dyk en jy het dit. En dan ook oud, Piper Lights, The Night Chicago Died. Maar soos ek beloof het, die snit wat ons gaan een bykie terugvat in tyd in. Ons gaan maak een draai by die nachtlaps. Hierdie ene gaan jy verseker terugvat in tyd in. Dit is die eerste keer dat jy hom gaan hoor by Bosch Stereo. Stevie Nicks and Talk to Me. Goeiemiddag.

En dat is de stem van Chantal van Dijk en jy heet het. Afrikaanse country, ne? Ek hoor min van dit. Hierdie was nou lekker om te luister. Bible is for the night, Chicago died. O, goed. En dan die ene wat ek veel beloof het, wat nieuwe een is. Geloof het om geniet, Stevie Nicks en Talk to Me. Nou daar, in die laatste uur is dan nog een van die nieuwes wat gelaai is. Is ouwe, in 80s, definitief. Maar ja, jy het om, as jy dalk gister geluister het, mooi geluister, het jy hom gister gehoor, en hy het so'n bykie neergeklip. Maar hy sal vandag weet, nin in my laaste uur sal ek hom weer vir jou bring, is ook een vrouwelike kunstenaar in die jare 80s. Gaan ons gaan aan met die muziek, Henny Jacobs, Katrina Malherbe, en dan Jack de Priester, en hierdie sal vir my verskillig snaaks, want ek het toevallig so pas gelees, en toe besef ek, maar die twee het amper nou so'n bykie mening in mekaar. Jack de Priester met hoener met die rooi skoene, en dan die groep in die naam van Kentucky Headhunters. Ironies. Maar hier is loads of me. Ek glo nie, is alleen een die nie wel is. Bly geskakel by Bosveld 107.5 FM. Als altyd iemand in die atelier om jou geselskap te hou.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Wel, ek is seker daarvan, jy stem saam, die muziek is omtrent raak vanavond hier by die Hart van Goud, Bok van Blerk, en net voor dit prop met Toriane Kraai, en dan het ons ook geluister na Karen Zoetse, Hold You. Die tyd is nou 16 minuten net na 7, en hier by Bosveld Stereo, en dit word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge. Bespreek gerus vandag nog jou vakantie.
1: Op soek na die perfecte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons prachtige Bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantische naweek in een. Ons bied luxe accommodatie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergetelike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister online.

Kenny Loggins met Footloose hier by Boswell Stereo. Dis 107.5 FM. Goeienaand van my, Reino Pinaar. Heel wat groot gunstelinge wat hierdie uur nog na jou kant toe kom voordat dit my tyd raak om tot ziens te sê. Ek het nou vir jou muziek van die groep Tolbos en JC Kraus en hierdie een is getiteld Bos in Stereo. Ja, ja.

Ek het my eerste ontmoeting met Smokey in die laat 80's gehad en dit was hierdie spesifieke snit Take Good Care of My Baby voor het Demarie se 19 net die nietste Afrikaanse tanke vir jou hier by Bosveld Stereo. Dr. Blanche volgende Skinny Jeans and Converse, ek het Kylie Minogue se All the Lovers net daarna.

plaaslike talent van Adam en Daniel Barron, Say What You Want, en voor het Kylie Minogue, All The Lovers. Daarin gaan ook al een hele paar jaar terug, nee, al een goeie 15 jaar, en hy klink nog steeds baie vars. Christia Visser, volgende, hierdie is Chocolate Sigarette, so'n bietjie Simon & Garfunkel op haar hakke.

Julius Walt could buy Marai vir het Leon en Lee, moet ek eerder sê, en Voices. En so begin ons die tweede uur van die laadanskof. Eddie Grant is volgende Electric Avenue, jy onthoud het goed, en dan so'n bykie country klanke van, moderne klanke van The Shires en Guilty.

0: Die patriargiewe Lloyd Price en personality net hier so by Bosveld. Nou ek weet Saterdag aand is amper verby, maar dit beteken nie ons kan nog so bietjie Saterdag aand musiek speel nie. Dirk van der Westhuizen en Luffy, dit breek my brein.
1: Ah,

Cherry Lane and Night in Chicago, daar die 70s. Lekker muziek vir saterdag aand voor Dirk van der Westhuizen en Lofie. Dit breek my brein. Ons is op die einde van nog 'n uur hier by Bosveld Stereo. Ek het vir jou hartvolgende All I Wanna Do Is Make Love To You. Natuurlijk die stem van Anne Wilson. Een van die grootste stemme in rockmuziek al van die 70s af, ne? So twee dames met unieke en rarige bekende stemme, soort vroeger Pat Benatar gehad, nou Anne Wilson natuurlijk, haar sister Wendy, wat saam met haar die groep hard gestig het. En dan gaan ons hier uitspeel met Dassie en Wyne.

Die een en enigste legendariese meneer Neil Diamond. I am, I said. Dan die prachtige een van Joshua naar die reen en Carleen van Jaarsveld voor het beter vir ons albei dreenerij is afgeskop met Eurythmics. So groot treffer, here comes the rain again. Bring ons uit by 11:15. Jy by Boswell Stereo, Suspicious Mind, soos wat net Elvis Presley dit kan doen volgende. Ek het ook Cicely Immelman met Alles Net Vir My.

0: Uitstekende drie in die rij daar, so Nea Nel, Gotta Give Myself, voor het Bon Jovi en Leanne Rimes, Till We Ain't Strangers Anymore, en Lonnie Richmiller, en Engel daarboe het vir ons die drie in die rij afgeskop. Net ek ene wat ek langklaas gespeel het, nie net een snit wat ek langklaas gespeel het, nie een kunstenaar wat ek langklaas gespeel het. Dis Ampie, en hierdie is niks en niemand.
1: Klop,